0: in the eastern region of Kenya we have Wakam, the most wonderful dancers in the country. Just like the Kipchoge, they also celebrate after circumcision.
1: In sommige streken van Delta heeft de Europese bion, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de Delta heeft de Europese viool, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de Delta heeft de Europese viool, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de Delta heeft de Europese viool, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de Delta heeft de Europese viool, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. They have their feathers painted in white lines and some put ostrich feathers on their head.